0: Het is vrij zo zit.
1: Ja, dank je, Dennis.
0: Oh, ik zit het ook goed. Zeg maar, die ganze optiek was weg. Danke jedenfalls.